0: the shirt.
1: Put your hands up in the air.
2: Actie, mag echt gas, hè.
3: Wel lekker of Erik?
4: Ah, blijf maar bij. Kom op, man. Blijf maar bij. Blijf maar bij. Blijf maar bij.

0: iedereen te werken. Dank u wel.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.